vereinbaar waren, zodat er een solo-carrière begon. Ik speel jullie gelijk nog maar een klein stukje van James Last Beatles medley en dan is werkelijk voorbij. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat es Ihnen wieder ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss, auf Wiedersehen und wie immer natürlich.